0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Gotteris.
2: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
1: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon dit dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe Gold
3: met Sven en Anke.

0: vanuit Plopsaland in de Pannen.
1: Een zeer goedemorgen allemaal. Het is de laatste dag van de vakantie. Ik wil de sfeer niet verpesten zo vroeg op een maandagochtend. Maar morgen is het weer schoolgaan, beste kindjes.
2: Och, iedereen is eraan toe. Laten we eerlijk zijn. Van groot tot klein.
1: Morgen is het zover inderdaad. Maar die laatste dag van de vakantie die wilden wij uitgebreid vieren. En we hebben een grote bende Joe-luisteraars kunnen uitnodigen.
2: Ja, 10 grote families. Ze mochten echt heel groot zijn. Die zijn onderweg naar hier. En we gaan samen een hele leuke dag beleven. Hè. Maar ook voor de mensen die gewoon nu thuis zitten, hebben we goed nieuws, want wij mogen 3 vakanties in Plopsaland weggeven deze ochtend.
1: Dat gaan we doen. Vanaf 7 uur ongeveer gaan we dat gewoon met Takes van de Week doen. We hebben eigenlijk fragmentjes van Studio 100 nagespeeld. En als je weet waarover het gaat, dan kan je inderdaad zo'n fantastisch verblijf winnen. In onder andere dit hotel. Maar hoe mooi is dit hier,
2: Anke? Het is prachtig, hè? Is dat de eerste keer dat jij hier bent eigenlijk, Sven?
1: Nee, want we hebben hier ook een Joe Bar. En daar ben ik wel al eens een keertje geweest. Maar hier zo binnen, zo nooit een uitzending gemaakt.
2: We zijn al in zo'n kamer geweest, ook nog niet.
1: Nooit in zo'n kamer geweest.
2: Dan zullen we eens even wat mensen gaan wakker maken. Hè? Gaan we op de trip gaan wat hier eens zien.
0: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de Pannen.

0: vanuit Plopsaland in de pannen.
1: Maar ik weet nog, toen wij de eerste keer hier kwamen slapen, in de K3-suite.
2: Oh, wauw, ja.
1: Dat is, ja, dat kind, ach, het wist niet wat het beleefde.
2: Hoeveel jaar is dat geleden?
1: Maar ja, wacht, dat was, oh, ik weet nog, toen werden we uitgeschakeld op een EK of WK. Dat weet ik nog.
2: Dus dat is per twee jaar dat je moet
1: tegen Italië, volgens mij, ergens. Een EK, kan dat?
2: Dat zou.
1: Maar toen was Tom heel depressief. Toen hebben we op die K3-suite naar het voetbal gekeken. Tom heel depressief en de dochter heel blij dat we er waren.
2: Dat moet dan, denk ik, kan dat 6 jaar geleden zijn?
1: Ja, dat kan zeker. Ja, dat was 5 jaar. Ja, ja. Oh, de ideale leeftijd voor zo'n suite. En dan, ja, dan was alles magisch. Alles was mooi. Alles was cool. En dan toch denk je soms, oh, nu heb ik het wel gehad. De hele dag in dat park, ben moe, ik wil naar die kamer. En nu denk ik, kon ik het nog maar eens overdoen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ik zou die knuffel wel hebben gekocht in de souvenirwinkel die ze zo graag wou. Want nu wil ze die knuffel niet meer. Dus ik raad iedereen aan, nog met jonge kinderen. Ik weet, het is goed cliché, maar geniet van elke seconde. Want voor je het weet heb je een puber in huis die alleen nog maar naar de Sephora wil gaan.

0: kwamen als kind in de media al heel lang geleden. Maar toen werd het Plopsaland, dat is ook ondertussen al 25 jaar, denk ik, dat Plopsaland bestaat.
1: Ja, moet eens checken. Hier staat nog zo één restant van het Meliepark. Ik weet niet wanneer dat...
0: Wat is het restant? Het bijtje?
1: Ja, als je zo meteen het park inwandelt, links kom je zo nog iets zo'n eerbetoon tegen.
0: Ja. Maar mijn jeugd heb ik hier dus in dat ander soort park nog doorgebracht. Maar een van mijn historische topmomenten was toch wel, toen een paar jaar geleden, maar ik denk dat het ondertussen ook al meer dan 10 jaar geleden is, kreeg ik plotseling de vraag of ik het leuk zou vinden dat er een ster met mijn naam op de Hall of Fame, hoe heet dat eigenlijk?
1: De Walk of Fame.
0: De Walk of Fame. Ja. Dus daar liggen dan zo, ja, het zijn allemaal sterren met echte bekende mensen. Ik weet niet wat er fout ging, maar waarschijnlijk had iemand afgebeld.
1: En wie ligt daar dan nog?
0: Ja, ik denk alle Koen Krukkes en zo van deze wereld liggen daar mooi in lijn.
1: Sorry, maar dat jij op dat niveau zit van level van bekendheid, vind ik
0: En dat was mijn story erbij, die organiseerde dat, het blad. Dus dat was redelijk plechtig, want ze deden zo elk jaar eentje of misschien twee, ik weet het niet. Maar met pers erbij, journalisten en zo. En je moet dan toch wel een heel klein beetje uitkijken dat je niet gaat zweven. Want ja, dat heb je dan toch maar bereikt in het leven. Ja. Hè? Plotseling heb je een ster op de Walk of Fame van Plopsaland. Dat is toch het hoogste niveau dat je kunt krijgen.
1: Dan kan je stoppen met je carrière. Ik ben blij dat je nog met mij hier wil staan.
0: Hollywood, daar had ik al sowieso niet van gedroomd dat dat mogelijk was. Dus dit vond ik wel fantastisch. Dus ik denk dat ik toch wel zo'n beetje mooi pak aan en een mooi hemdje aan. En er kwam veel pers op af en allemaal genodigden en zo. En petekindjes waren ook mee. Dus ik dacht, dit wordt wel iets moois. Echt letterlijk 3 minuten voor ik eigenlijk daar zo de hele plechtigheid zou mogen ondergaan en zou staan glunderen daar voor de verzamelde pers, werd ik me daar toch ondergescheten door een mail. Niet normaal. En echt spectaculair. Geen klein beetje. Maar die dacht zo, zie hem daar staan, meneer.
1: Ja.
0: Die denkt, dat gaan we niet doen. Hè. Dat gaan we niet doen. En echt, het kwam zo uit de lucht gevallen, uiteraard. Zo gaat dat met die beesten. In de vlucht, denk ik. En het was zo... langs mijn hoofd.
1: Op uw hemd.
0: Langs mijn oor. Nee, nog spectaculairder. Zo echt langs
1: in
0: mijn gezicht.
1: Hemd.
0: Ja, hier in mijn hemd. Helemaal over mijn linkertiet. Helemaal ondergeschreven.

0: jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
1: Wat zit er tussen, mama?
0: Jacques.
1: Jacques?
0: Chocoladezaakje, slimmetje.
1: Ah.
0: Matinetjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
3: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Happy bathroom to me.
5: Amai, valt er iets te vieren?
4: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
5: Allee, schuift op, ik kom mee vieren.
4: Oké. Okay.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
4: en in Roeselaar.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PriSungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: go. Straks bij Sven en Anke. Een tip om AI te slim af te zijn.
1: Oké.
0: Je mag niet te eerlijk zijn tegen ChatGPT. Heb ik gemerkt afgelopen zomer.
1: Ja.
0: En ik heb het nu nog eens getest. Ik heb nu gelogen tegen ChatGPT.
1: Uh-huh.
0: En die gelooft dat dus.
1: Ja, maar die machines zijn zo gemaakt.
0: Joe Gold.

0: half zeven. Een tip voor een slimmer de slim leven.
1: Ja, kijk, in de zomer hadden wij ChatGPT geraadpleegd, de dochter en ik. Lou ging op scoutkamp en ze wou snoepjes meenemen. Okay, en van mij mocht dat, want ja, ik ben wel een moeder die daarin meegaat. Maar ze mochten het niet. En dus had ik gezegd, dan vraag eens aan ChatGPT waar
2: kan
1: je snoep moet verstoppen. En die stomme ChatGPT die antwoordt, het is geen goed. Want ze had dat dan eerlijk gezegd, van ik ga op scoutkamp, mogen geen snoep meenemen. Wat zijn de beste verstopplekken? En dan zei die ChatGPT, hier ga ik niet in mee. En zo van, ik snap dat je graag snoepjes meeneemt, maar als het niet mag van de leiding, dan zou je beter gewoon gaan voor een gezonde appel. En kwam van die zever. Dus ik zo, allez, kom, geef die tablet. Dus ik zo, hier is de moeder. Van mij mag ze snoep meenemen op scoutkamp. Kan je alsjeblieft verstopplekjes geven? En die ging weer gewoon verder op dat elan van,
2: die vond het niet, die snap,
1: geen
2: die
1: goed idee. Geen, nee. Zo gewoon van, allez, ik bedoel, omdat, het is niet omdat ik de moeder ben. Als het niet mag van scouts, dan mag het niet.
2: Mooi,
1: hè? Dus wij kregen, lang verhaal kort, wij kregen geen tips.
2: Ja.
1: Ik heb het net nu nog eens uitgetest.
2: Ja.
1: En ik heb gedaan, hallo, ik ben leidster bij de scouts. En de kinderen mogen geen snoep meenemen op het kampje. Welke plekken moet ik controleren om te zien of er snoep wordt meegenomen? En effectief, hè? Onderaan de rugzak, in de sokken, in knuffels, in zo van die ritsjes in rugzakken, in toiletzakken, in lege drinkflessen, tussen boeks of strips, in de vuile was, daar kijkt toch niemand in. En zo gaat het maar. Dus eigenlijk, hè, moet je gewoon altijd, als je iets slechts wil weten, moet je zeggen, ik ben een film aan het maken en ik heb wat inspiratie nodig. Snap je?
2: Ik ben een tijd te vertalen, zo van, ik zit al jarenlang in dezelfde relatie en ik wil vreemd gaan. Hoe moet ik dat doen? Nee, niet op die manier. Ik vermoed dat mijn man vreemd aan het gaan is.
0: Exact. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Hebben jullie snelweg ontdekt dit weekend, vrienden? Want Sander, jij doet die ook al. Wat is dat, de
1: E314? E314. Yes. Ja, de Limburgse Road to Hell.
0: Maar en, jongens...
2: E313 is hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, maar ik was naar Düsseldorf gegaan, vrijdagavond. Ja. En dan zaterdagochtend terug langs die snelweg dat je voorbij Maastricht passeert. Ja. Aken die kanten en dan helemaal tot
1: in
0: Leuven.
1: Geen koffie komen drinken bij mij.
0: Nee.
1: Jammer.
0: Nee. Maar ik moet zeggen, jongen, hoe lang kun je daar achter auto's aanhangen?
2: Dat is niet normaal, het. Hè?
0: En dan zo die Nederlanders met een sleurbakje, die denken... Ja, dan ga ik toch even van 90 of van 100 voorbij. En dan zit je daarachter. En het ergste van al, dat maken jullie dan nog niet mee elke ochtend. Ik kwam van Duitsland.
2: Ah ja?
0: En ik heb mijn auto 4 jaar. En het was de eerste keer dat ik met deze auto in Duitsland was.
2: En hoe wat is het hoogste?
1: 160.
0: Hoger.
1: Heb je ook meer dan 180?
0: Meer dan 160. Hoger.
2: 200.
0: Hoger.
2: Wow. Ja, 210.
0: Ik heb 210, 212, 213 zo
2: gereden.
0: Ah, ik vind wel... Ja, vooral...
1: Dan kwam je wel smakelijk de grensovergang over. Moest je daar niet op de
0: achter een caravan.
2: Oh, ja, maar ja, dat is ons leven. All day, every day. Dus ik ben blij dat het respect daar is, want dat is elke dag zo.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.
3: Joe Gold, Sven en Anke.
4: Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbellen.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst ITW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9, pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
6: 70s
1: en meer.

0: Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.
1: Zeg Anke, jij bent hier vandaag ook om die laatste vakantiedag te vieren. Heb jij eigenlijk nog extra vakantiedagen nodig? Of ben je blij dat ze naar school gaan morgen?
2: Blij. Ik zeg je, we hebben een hele goede zomer gehad. Ze hebben een toffe leeftijd, allebei 11 en 7. Dus voor het eerst kijk ik niet echt uit naar die 1 september.
1: Omdat ik het heel leuk vind
2: om ze bij mij te hebben. En weet je wat we daarom vandaag gaan doen?
1: Wat ga je doen?
2: Ik had dat gelezen de zomer, dat je van de 31ste echt een feest moet maken.
1: Ja?
2: Dus wij gaan na, als ik klaar ben hier in Plopsaland, dan ga ik naar de kinderen en dan mogen ze kiezen wat we gaan doen.
1: Okay.
2: Dus dan gaan we de hele dag nog vakantie vieren, alsof school, alsof werk, alsof Joe, alsof heel de wereld niet bestaat.
1: Oké.
2: Leuk, hè? Dus ik weet niet of ik er morgen ben.
0: Dit is Joe Gold.

0: en Anke.
1: Ja, je hoorde net al in ons nieuws dat de donorlimiet in ons land al meer dan 120 keer is overschreden. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. En dit jaar ging het alleen al om 31 overtredingen. En het is allemaal in een rollercoaster terechtgekomen, dat nieuws, door die massadonor in Nederland, Simon. Die, ja, daar is dat ook van, 6 gezinnen. Maar die heeft intussen al minstens 199 kinderen verwekt. De man van 43.
2: Mooi zeg.
1: En mensen zeggen van ja, eigenlijk aanvankelijk zijn intenties waren goed. Hij wilde mensen helpen, maar gaandeweg werd hij verslaafd. Om zijn kwartje te doneren.
2: Ja, ja, ja.
1: En hij vertelde overal hetzelfde verhaaltje. Jullie zijn het 6e gezin, laatste gezin.
2: Hij loog er ook over. Ja, ja.
1: Hij nam ook andere namen aan. Dan was hij Simon, dan was hij Jesse, dan was hij Daan.
2: Ja, ja, ja. Maar ik vroeg me eigenlijk altijd af, wat is het grote probleem? Als hij heel veel mensen heeft geholpen en heeft goed zaad, kan dat dan kwaad?
1: Ja, maar als je dan heel veel kinderen maakt, heel veel broers en zussen in feite, en die ontmoeten elkaar dan op een feestje in Amsterdam,
2: en die krijgen
1: dan kindjes.
2: Ja, dan krijg je rare kindjes.
1: Ja, dan krijg je soms rare kindjes.
2: Het enige dat je daar nog kunt mee doen is radiopresentator maken, maar nee, dat is waar. Hè?
1: Dus... Oh, Annie en André zo oud. Dus. Oh, dat moet nu toch niet op een maandagochtend om 7:10.
2: Zeg, nu we toch in Nederland zitten, slagerzanger Yves Berendsen coverde Verlangen in de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek. Dat heet haar Beste Zangers. We hadden er nog met Koen over gebeld vorige week. Ja, en die Verlangen, dat is ongelooflijk, kan scoren ook online.

0: Klinkt goed, hè?
1: Ja,
0: klinkt goed. En Koen zei zelf, ja, het lijkt alsof dit liedje echt helemaal voor jou is gemaakt. En zo, ja, zo, als je ernaar luistert, zo klinkt het ook inderdaad. Zoe Levi, die je kent van haar duet Tranen van...

is ook wel goed hoor. En dan is er Django McCroy. Die deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 2021 voor Nederland. En hij heeft Daar gaat ze gecoverd, maar heeft er Daar gaat hij van gemaakt. En dat is ook echt een heel mooi liedje. En dat

0: Rico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
4: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.

0: Straks vanaf 8 uur komen al onze luisteraars hier toe die vervroegd zometeen met Anke het park mogen ingaan. Er zijn in totaal meer dan 60 luisteraars die meekomen ontbijten, naar onze show hier komen luisteren en een prachtige laatste vakantiedag gaan hebben in het park. Want vanaf morgen is het gewoon weer school, beste vrienden. En dan zijn ook de gewone rubrieken er weer terug in onze ochtendshow. Komen wat nieuwe dingen aan, dat gaan we dan wel uitleggen de komende dagen. Maar bijvoorbeeld een blijvertje is Rick Torfs. Die doet het ondertussen. Dat zal zijn 10e seizoen zijn dat hij met een dilemma van jullie tevoorschijn komt op woensdag, advocaat van de duivel. En hij is ook gewoon weer van de partij.
1: En op donderdag spelen we weer Take van de Week. Je weet dan, dat is eigenlijk Sven Ornelis zijn lievelingsrubriek. Dan mag hij acteren in de hoop toch eens opgepikt te worden door Hollywood.
0: Yeah,
1: misschien
0: right.
1: Zit het er dit seizoen aan te komen. En dan kan je natuurlijk weer cinema tickets winnen en chips of popcorn. Om nu al een beetje zo wat op te warmen, gaan we eigenlijk 3 Take van de Week spelen, waarmee jij een vakantie kan winnen in Plopsaland. We gaan dat zo meteen al doen. Wat kan je winnen? Een vakantie in een Studio 100 chalet, meer bepaald in de Boomba chalet, voor 4 personen. 3 dagen. En dan mag je in het park rondlopen. Dan mag je naar Plopsaqua ook. Parking, allez, enfin, alles zit erin. Als je achterhaalt wat Sven en ik naspelen. Het is heel moeilijk.
0: Het is heel moeilijk.
1: Dus let goed op en stuur het juiste antwoord dan door via de Joe-app.
2: Joe. De take
3: van de week.
4: Mo, heb jij zo een verrassing voor mij?
2: Een verrassing?
4: Mo, dat is waar. En ik ben zo'n beetje heel flink geweest bij meneer de dokter. Hè?
2: En daarom gaan wij naar iets heel leuks.
4: Mo, tof zeg. Wij gaan naar het circus.
2: Maar nee, wij gaan niet naar het circus.
4: Maar waarom heb jij dan zo'n kleertjes aan van een kloontje in het circus?
2: Dat is mijn zwemshort. Wij gaan naar het strand met Marlijneke. Oh, de telefoon. Gaat, dat zal Marlijneke wel zijn. Oh, je kan niet mee?
4: Gaan wij dan met ons twee naar zee? En dan koop ik daar voor jou een plat ijsje.
2: Een ijsje?
4: Met slagroom.
2: Met slagroom?
4: Ah ja, met slagroom.
5: Dit is Joe Gold.

0: Sven en Anke.
1: Goedemorgen, dag Stefanie uit Stekenen.
2: Hallo.
1: Hey Stefanie, heb je kinders?
3: Heb je kinders?
2: Ja, een zoontje van 11, Mathieu.
1: Oh, en die gaat naar het zesde dan, vanaf morgen?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, het laatste jaar lagere school. Ook weer een mijlpaal, ja, Stefanie.
2: Ja. Spannend, ja.
1: Ja, oh, die van mij gaat ook naar het zesde studiejaar. Dat is echt zo. Ja. Het laatste jaar dat die nog echt kindje zijn, hè. Ja. Wat voor dikke. Ja. Wat is het juiste antwoord? Nog even voor de formaliteit. Wat hebben Sven en ik...
4: Dat was moeilijk, hè.
1: Wat hebben wij nagespeeld?
2: Ja. Samson en Gert.
1: Ja, helemaal juist. Ja, dat was ook zeer goed geacteerd natuurlijk, hè, Stefanie.
2: Ja, heel goed, Sven.
1: Maar jij mag naar hier komen met jouw zoon. Jullie winnen een verblijf in een Studio 100 Chalet in de Boomba Chalet voor 4 personen. Dus dat wil zeggen 2 overnachtingen, 3 dagen toegang tot het park, tot Plopsaland Belgium en Plopsaqua de Panne. Je mag ook nog eens gaan zwemmen en je auto mag hier 3 dagen staan.
3: Hey.
1: Dat is mooi, hè?
3: Goed, hè?
2: Mama is super. En tot blij zijn. Dankjewel.
3: Ik kan me zo voorstellen. Gefeliciteerd. Proficiat.
2: Dankjewel.
3: Yo. En veel succes met school, hè?
2: Dankjewel. Bye.

0: 2, Vlaamse landbouwers van Verbel nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een receptje met vis.
4: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
6: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Badkamerinnovatie.
8: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
9: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
10: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
11: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
10: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Dit is Joe Gold.
14: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
13: 70s
14: en meer.

0: De vakantiedag, 9 weken schoolvakantie lopen af vandaag. Het is de allerlaatste dag, dat vieren we hier in Plopsaland, Belgium, de pannen. Maar er zijn landen, zelfs in Europa, waar ze beter doen en veel beter doen. Hè?
1: Ja, er komt van alles binnen via de Joe-app. Jullie denken massaal mee. Duitsland zou 11 weken zijn.
0: Wauw.
1: Wat komt er nog binnen? Portugal. Spanje heeft 12 weken. Bulgarije, 15 weken, stuurt iemand. Zou dat echt waar zijn? Maar dan, het topantwoord is ook wat ik daarnet zei, Italië.
0: Maar
1: ik denk dat veel mensen ook ChatGPT hebben aangesproken. Ja, vorig jaar waren we daar op vakantie. En dat was dan zo een mama, een thuisblijfmama, bij zo de B&B, zal ik maar zeggen. En die zei van, die kinderen zaten daar met gokkers op het erf. En ik zei, goh, het is ook wel vermoeiend, hè, heel die B&B-lijn. En dan nog die kinders. Ik zei, ja, binnenkort 1 september. Zei zo, wat 1 september? Dat is hier nog heel de maand september. Ook vakantie!
0: Ja.
1: Ja, in de bergen kun je kind niet rap naar een kampje, weet ik veel, wat brengen. Hè? Dat is daar allemaal niet. Hè? Die kinderen lopen daar gewoon los op het erf, heel de dag door.
0: Je hebt wel gelijk, de kampioen is Italië. We gaan zo meteen bellen met de moeder daar, die ook met de kinderen nog even zit opgescheept. Hoeveel weken denk je dan dat het in Italië is?
1: Ja, minstens 12 dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, het is zeker 12. Het is meer.
1: Meer.
0: Ja, het is echt nog meer. We gaan het daar zo meteen zelf laten uitleggen.
2: Vanavond laat VTM lieve lovebirds los op het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. En niks te trouwen bij VTM 2, want Max is compleet onvindbaar in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2. Dit is

0: Het cijfer vandaag, beste Anke. Ik zei bij ons 9 weken zomervakantie. En dan terug naar school. Dat vinden kinderen misschien te weinig. Ouders kunnen daar wel mee leven. Dat is maximumlengte, denk ik. 9 weken. Maar ja, in sommige landen hebben ze nog veel langer vakantie. In Griekenland en Portugal zo'n 12 weken. In Letland en Cyprus ongeveer 13 weken. En in Italië minstens 14 weken. Want er zijn mensen die zeggen dat in sommige streken zelfs al eens 15 weken zou kunnen zijn. Tine Terneven is een Vlaamse die met haar gezin en de kinderen dus ook in Italië woont.
1: Tine, wist jij dat van tevoren dat jullie naar een land zouden emigreren met zoveel schoolvakantie?
2: Nee, dat is iets waar we inderdaad niet aan gedacht hadden. Maar wij hebben ons aangepast. Wij hadden ook bij neergelegd.
1: Want uit hoeveel leden bestaat jouw gezin? Hoeveel kinderen heb je en hoe oud zijn ze?
2: Ik heb 2 kinderen die geboren en getogen zijn in Italië, Charlotte en Jan. Ja. Ondertussen zijn die 15 en 17 jaar, dus is die lange zomervakantie geen probleem meer. Maar we hebben wel zware jaren gehad om die door te komen.
1: Dat zal wel. Maar waarom is die daar zo lang, die zomervakantie?
2: Dat is historisch zo gegroeid. Vroeger was Italië vooral een landbouwland en hielpen de kinderen mee met de graanoogst. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar dat is zo gebleven. In Italië gebeuren veranderingen sowieso heel langzaam. En het is ook zo dat de zomermaanden erg warm zijn. Hè. Dus het is wel zwaar om naar school te gaan in die hoge temperaturen.
0: Ja, dat zal bij ons ook wel iets worden in de toekomst. Mijn broer staat in het onderwijs en hij zegt in juni is het in Vlaanderen vaak niet te doen in de klas. En dan zal je met de kinderen toch ook van jou weten, Anke. Zitten te puffen en te zuchten, dus je moet dat uitleiden.
1: Maar hoe vangen jullie dat dan allemaal op in Italië? Want ja, je moet maar zoals weet ik veel waar ergens op het platteland wonen, afgelegen van kampjes. Zijn er überhaupt heel veel kampjes waar jullie wonen? Want jij woont in Toscane, hè?
2: Ja, ik woon in Toscane. Ja, in de stad en sowieso ook op het platteland zijn er wel kampjes. Maar vooral in de maand juli. Vanaf augustus worden vooral de grootouders ingeschakeld. En komt heel veel terecht op de schouders van de ouders gewoonweg. Ja. Dus je moet eigenlijk heel een vakantie daaraan besteden.
0: Mm-hmm. Zeg, en dan in de rest van het jaar, klopt het? Want iemand stuurt hier dat de week altijd 6 dagen school is. Klopt dat? Moeten ze op zaterdag ook naar school of is dat al voorbij daar?
2: Ja, dat is ook nog zo. Niet in de steden, maar op het platteland zeker wel. En vanaf het middelbaar zijn heel veel scholen 6 dagen. Dus moeten de kinderen ook zaterdagochtend naar school. Dat is waar, ja.
1: Mooi. Ja. En echt zo, maar is dat dan zoiets, weet ik veel, zo wat hobbyachtig, dat ze zo wat turnen krijgen of plastische opvoeding? Of is dat dan echt zaterdagochtend om 9 uur een uur wiskunde?
2: Ja, dat is het tweede. Dat kan ook echt zwaar zijn. Ja, ja. Dat is echt een volledige schooldag. Ja.
1: Ja, maar en is er dan paasvakantie, kerstvakantie? Is dat dan ook altijd zo 2 weken? Is dat ook nog uitgebreid?
2: Ja, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Inderdaad, onder het jaar zijn er veel minder vakanties. Dus ze hebben enkel de kerstvakantie. De paasvakantie is eigenlijk een lang weekend. En de krokus zijn herfstvakantie, dat bestaat eigenlijk niet. Dus in totaal hebben die kinderen wel ongeveer evenveel schooldagen.
0: Alright.
1: Dat is het toch ook niet helemaal eigenlijk, Tinne, als we eerlijk zijn. Boos verdikken. Dus die kinderen weten als het zo vakantie gedaan is, ja, dan is het op een weekend na en dus wat kerstdagen na gedaan.
0: Amai.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Heel kort, wat doe je daar in Italië? Waarom ben je naar daar getrokken of is dat te privé?
2: Nee, ik ben heel lang geleden naar hier verhuisd. Toen ik 19 was, ik ben hier terechtgekomen door vrijwilligerswerk te doen. En hier dan gebleven in feite. Heb ik een reisbureautje. Nu heb ik een reisbureau, organiseer ik ezeltochten.
0: Ezeltochten?
2: Dat is ook zo gegroeid. Ja, ezeltochten, ja. Okay. Dat je in Toscane eigenlijk mensen kunnen een weekje op reis komen en met een ezel trekken van agritourisme naar agritourisme. Dat is een manier om Toscane op een andere manier te beleven.
1: Heel leuk. En zo tof dat jij dan kinderen hebt gekregen in Italië en dat je die dan Jan en Charlotte hebt genoemd.
0: Dat
1: vind ik het beste van heel het verhaal.
0: Goed. Geniet nog van de vakantie die er nog zit aan te komen daar. En dank je wel dat we je aan de lijn konden krijgen.
1: Dag Tinne.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust dan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
3: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
5: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
3: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
6: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
3: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9, pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe Gold.
7: Met Sven en Anke.

0: Ja, en die zomervakantie die zit er zo ook ongeveer op morgen met z'n allen weer naar school. Iedereen is zich keihard aan het voorbereiden. Veel succes daarmee. Zorg dat er iets in de boterhamdoos zit. Zorg dat de boekentassen gemaakt zijn. Zorg dat jullie morgen vroeg ook naar ons luisteren, naar onze ochtendshow. En vandaag vieren we de vakantie nog aan.
1: Het is heel grappig hoe jij dat zegt, alsof je zelf kinderen hebt en het weer gaat beleven. Ja. Je weet er juist niks van.
0: Oh, Zo moeilijk is dat niet. Ik heb ook ooit op school gezeten destijds.
1: Ja, lang geleden. Niks meer van. Zeg maar, Sophie zit bij mij en zo. Ja, er zijn heel veel verhalen binnengekomen van gezinnen die graag tickets zouden winnen om samen met ons die laatste dag in Plopsaland te vieren. En ja, van sommige verhalen is van, oh, dus ja, dat stond buiten kijf dat we jullie moesten laten winnen. Want wat is er in het begin van de vakantie gebeurd, Sophie?
2: We hebben een zware woningbrand gehad in ons huis. Dus de elektriciteitskast die splinternieuw was, heeft nog om een onverklaarbare reden vuur gevat. Gelukkig is mijn wederhelft vergeten om onze Veluxen open te zetten, waardoor dat het een smeulbrand was, want anders was onze volledige woning weg. En nu is het gelukkig beperkt gebleven tot de volledige bovenverdieping.
0: Tja.
2: Maar ja, dus de slaapkamer van de twee grootste kindjes, hun speelkamer was daar, dus alles is vernieuwd, kleren, speelgoed.
1: Ja, we hadden niks meer, alles was weg, alle kleren van de kinderen, speelgoed, schoolgerief, alles was weg. En ja, toen klonk je eigenlijk positief vorige week toen je had gewonnen, want je zei van het had veel erger kunnen zijn.
2: Het had veel erger gekund als het 's nachts was geweest, de elektriciteitskast zit onder de trap. Dus ik wil me niet voorstellen, we gingen dat geprobeerd hebben, maar onze twee grootste kindjes liepen boven, dus je wilt daar echt niet over nadenken. Dus nu is het maar materiële schade. Dus dat probeer ik mezelf iedere dag te blijven. Maar materiële schade, het valt op te lossen. Het zal misschien wel even duren. Maar...
1: Ja, want waar wonen jullie nu?
2: In een tijdelijk huurhuis via in Torhout, dus 20 minuutjes van waar we wonen.
0: Tjo.
2: Maar ja, het is bemeubeld, dus we hebben niets van nieuwe meubels moeten kopen. We zitten daar op zich ook wel heel goed met een tuin. Maar ja, het is een rompslomp, ook met verzekeringen. Je wilt dat niet weten.
1: Dus je weet nog niet of je terug kan naar het huis, of het heropgebouwd kan worden?
2: Het kan heropgebouwd worden, maar het ziet er naar uit dat het dak ook volledig gaat eraf moeten. Waar we in eerste instantie gedacht hadden, het is enkel de hiprok en zo die wat beschadigd is. Maar het is ernstiger dan gedacht.
1: Ja. Jongens, toch, dus nog gedoe met de verzekeringen, dat weten we allemaal hoe dat gaat. Jullie hebben allemaal ook nieuwe boekentassen moeten kopen.
2: Maar we hebben heel veel gekregen, want Jack had niets meer van kleren. Alles lag in zijn kleerkast, al opgeplooid, gewassen om op reis te kunnen vertrekken. Van Laura lag er gelukkig nog heel veel beneden om gestreken te worden. Dus van Laura hadden we nog relatief veel, maar van Jack, ja, alles weg. We hebben heel veel gedoneerd gekregen. Maar ook bijvoorbeeld zijn sportkleren, zijn voetbaloutfits. Hij is een grote Inter Milaan en een Club Brugge fan. Dus Sven, 13 oktober, ideaal. Maar dat zijn outfits, want €90 het stuk, die officiële truitjes.
1: Oh, maar Pippi Sven zal dat wel eens iets van sponsoren, hè, Pepis fan.
2: Dus we hebben van vrienden en familie wel heel veel gedoneerd gekregen, gelukkig.
1: Ja. Wauw, allee, in die tijd ontdekt je toch wie echt je goede vrienden zijn. En dat zijn er wel veel bij jullie.
2: Dat is, ja, inderdaad.
1: Okay. Geniet van deze dag, hè. Sophie en familie. Joe.
3: Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: ze moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach. NHA.
1: Afstandsonderwijs.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s, 70s en meer.

0: Wij zijn al 2 weken bezig eigenlijk. Hè. Al 2 weken zitten we op antenne. Maar eigenlijk morgen, of vanaf vandaag, is het voorrecht.
1: Twee weken
0: mogen op onze lauweren rusten.
1: Maar ik heb wel ontdekt, ze hebben mij toch beloofd dat het ook betaald gaat zijn de 2 voorbije weken. Dus misschien was het bij jou niet voorrecht, maar dat is dan een goede besparing voor de zender.
0: Ik zal wel zien wat er op het einde van de maand, als in vandaag, op mijn rekening staat. Maar nee, het gaat weer met items zijn. Want heel veel mensen sturen de voorbije weken van, ja maar Rick Torres, komt hij niet meer terug?
1: Tuurlijk komt hij terug, ja.
0: Tuurlijk komt hij terug. We gaan weer discussiëren vanaf woensdag. Take van de week is er ook weer terug op donderdag. Dan gaan we weer iets naspelen.
1: We gaan niet lullen, gaten vullen gaan we doen op donderdag. Morgen iets nieuws en op maandag komt er ook iets nieuws, maar dat gaan we dan de komende week wel uitleggen.
0: Omdat we vandaag natuurlijk in Plopsaland zitten. Hè. Maar we geven 3 vakanties weg. We hebben dat daarnet gedaan. We gaan dat volgend uur nog doen en we gaan dat nu doen. Wat kan je zometeen winnen? Een verblijf in dit Plopsaland Theaterhotel. In een theaterkamer krijg je dan voor 4 personen. En dan mag je een heel weekend blijven. En daar zit dan ook ontbijt in. En Sven, alleen al voor dat ontbijt...
1: Zou je naar hier
0: wil je hier wonen? Het is het beste ontbijtbuffet van de hele wereld.
1: Oh wow, dat is wel iets, inderdaad.
0: Ja, het is alleen voor dat ontbijtbuffet wil ik van Hasselt naar de pannen komen.
1: We doen een kleine take van de week. We hebben iets nagespeeld van Studio 100. Goed luisteren. Als je denkt te weten wat het is, stuur het door via de app van Joe. Kom je binnenkort misschien hier wel logeren.
2: Joe.
3: Action! De take van de week.
4: Meeuwtjes. Ik ben een beetje duizelig.
5: Hallo, ben je daar?
4: Oh, Willy, ik ben hier.
5: Kom, vlieg snel, vlieg mee, weg van hier.
4: Huh? Wat gebeurt er, Willy?
5: Oh, hierachter zal je veilig zijn.
4: Maar veilig? Waarvoor, Willy?
5: Juf Cassandra, ze heeft een klusje voor jou.
4: Oh, maar Willy, ik help graag. Kom, we vliegen er even naartoe.
5: Moet ik nu schoonmaken? Nee, ik moet naar meer insecten gaan helpen. Ah!

0: Sorry, ja, als je op de weg bent. Onze luisteraars gaan vandaag even voor. En je gaat Heidi the Ride eigenlijk exclusief al mogen gaan doen, Anke. Heb je er goesting in?
1: Wij gaan die mogen bereiden en we hebben er allemaal zeer veel zin in. Dat is een zeer leuke attractie.
0: Maar meer nog, we gaan er ook een camera monteren in die Heidi the Ride. En je krijgt ook een microfoontje mee, dus we gaan het live horen hoe stoer Anke is op die attractie.
1: Dat gaat goed vastgemonteerd worden. Niet dat ik die camera flatje mijn gezicht krijg en geen tanden meer heb.
0: Nee, dat is inderdaad. Daar wordt goed voor gezorgd.
1: Dat zou zo typisch zijn.
0: Nee. Als je er niet bij bent vandaag, ondanks het feit dat je best hebt gedaan, deze ochtend mogen wij 3 verblijven ook weggeven. En we hebben weer een winnares aan de lijn.
1: We hebben weer een take van de week gespeeld. Goedemorgen, dag Annelies uit Kortrijk.
2: Goedemorgen.
1: Hey Annelies, wat hebben Sven en ik pogen na te spelen?
2: Maya de Bij, denk ik.
1: Maya de Bij is helemaal juist. We waren Maya en Willy. Je hebt een dochtertje van 4 jaar, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Esmee.
1: Esmee, en zitten jullie in die Maya de Bij-fase?
2: Volledig.
1: Oh ja, dus ze is de hele dag bij jou. Dan gaan we draaien, shoobidoobidoo, dan gaan we zwaaien.
2: Inderdaad.
0: Ja. Anke zit er ook nog in die fase.
1: Ja, ik wou...
0: De rest van haar leven.
1: Nee. I wish. Maar geniet ervan, hè. Want op een gegeven moment heb je een dochter van 11 en dan weigert hij dat ooit nog mee te zingen. Ja. En dan doet hij... Nee, ik heb daar nooit op gedanst. Jawel, als 4-jarige heb jij daar wel op gedanst.
0: Super tof, jullie mogen hier verblijven in een theaterkamer voor 4 personen. Heerlijk, je mag 2 dagen in het park rondlopen. Je krijgt ontbijt, de parking wordt voor jou geregeld. Dus een heel mooi verblijf. Speciaal voor jullie. Geniet ervan.
2: Wow, super. Dankjewel.
3: Dit is Joe Gold. Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
9: Wat zit er tussen, mama?
8: Jacques.
9: Jacques?
8: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
9: Oh, wauw, van Jacques.
10: Terug naar school met Chocolade Jacques. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: van 6 tot 10. Het is ondertussen ons 11e seizoen, Sven en Anke. En die laatste vakantiedag zijn we in heel tof gezelschap aan het vieren, Anke.
1: Van al onze luisteraars, enfin, van 10 grote, jonge, fijne gezinnen. En ik sta nu langs Annelies. Annelies, ja, na 9 weken zomervakantie zit het erop. Hoe blij ben je morgen dat het gewoon same old is? Gewoon structuur terug?
2: Ja, het is een beetje dubbel, want ik sta zelf ook in het onderwijs. Dus ik kom morgen terug.
1: Hoe is dat voor een juf na zo'n vakantie? Want ja, hè, dan, je hebt altijd de dochter dan bij jou, hè?
2: Ja, ja, ja. Ze heeft veel kampjes gedaan deze vakantie. Dus ze heeft daar ook wel goed geamuseerd. En daardoor heb ik ook wel veel kunnen gaan werken in de klas en veel kunnen klaarzetten. Ja. Dus dat is toch al positief.
1: Zeg maar, je hebt een hele, hele, hele leuke dochter. Want ik zie dat jij iets mee hebt, Robin.
3: Ja, een cadeautje voor jou. Ja, en Sven.
1: Maar. Wat heb je gemaakt, lieve schat?
3: 2 armbandjes met jullie naam erop.
0: Wauw!
1: Een zak met kraaltjes. En die van mij is met roze kraaltjes. En die met Sven is met...
3: Joe-kleurtjes.
0: Mooi!
1: Ja. Alwel, lieve Robin, ik ga die nu meenemen. En ik ga ervoor zorgen dat Sven die armband van jou draagt voor de rest van zijn leven. Elke dag, elke ochtend ga ik dat checken. Is dat goed voor jou?
3: Ja.
0: Ja.
1: Deal.
0: Voor mij ook, hoor. Voor de rest van mijn leven. Dat zou mooi zijn.
4: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: drama op deze laatste vakantiedag van de zomer van 2026. Elton John en Kiki Dee kreeg je.
1: Sven en Anke.
2: Wat vinden jullie wel plezant? We hebben iemand aan de lijn die een vakantiejob heeft gedaan deze zomer in Vlaanderen. Zijn naam is Gert. Goedemorgen, Gert.
3: Goedemorgen, beste vrienden. Hoe is het daar?
2: Ja, het is goed.
0: Heerlijk.
2: Ja, ja. Allee, vakantiejob, maar ook nog wel grote baas en eigenaar tegelijkertijd natuurlijk. Dag Gert, ja, heel fijn om hier nog eens te zijn. Kom jij, ja, in de zomer kom je heel vaak, kom jij door het jaar ook heel vaak naar je eigen park?
3: Niet zo heel vaak, maar af en toe om een keer te vergaderen en zo. Hè, Sven. Ja, wij moeten belangrijke beslissingen nemen en daar ben ik graag bij natuurlijk elke keer. Ja. Voilà.
2: Want ondertussen al, ik schrok ervan toen ik het zag, ondertussen zitten jullie aan het 26e jaar hier in de pannen. Ongelooflijk, hè?
3: Ja, de tijd vliegt, hè, de tijd vliegt. Ja.
0: Zeg maar, ben je nog altijd zelf onder de indruk? Want ik ben gisteravond toegekomen en altijd als ik hier voorbij kom, is toch een beetje zo Plopsaland, voor mij dezelfde status als het Atomium. Als ik zo voorbij rijd, denk ik, wauw. Heb jij dat ook nog, Gert? Heel eerlijk?
3: Ja, ik heb dat ook nog. En het gebeurt vaak in de zomer als ik daar ben en het park is gesloten, dat ik dan nog eens een wandelingetje ga maken als het park helemaal leeg is. En dan ben ik eigenlijk wel heel trots op wat we die afgelopen 26 jaar daar hebben neergezet. Ja, het is absoluut.
2: Steeds mooier en steeds groter geworden met zwembad erbij, het hotel, chalets, de huisjes. Heel wat nieuwe attracties. Test jij die eigenlijk zelf allemaal op voorhand uit, die attracties, Gert?
3: Er komt bijvoorbeeld nu volgend jaar een nieuwe attractie, de Vliegende Cinema. En die zijn we echt effectief gaan uittesten in Duitsland, waar dat trainen staat. Want ja, bon, dat zijn enorme investeringen. En als je dan achteraf merkt dat die attractie toch niet zo geweldig is, ja, dan is dat wel jammer natuurlijk. Hè. Dus je wilt dat wel eerst absoluut zelf hebben gedaan. Nu bijvoorbeeld de Ride to Happiness, die heb ik nooit gedaan, want dat is voor mij te heftig. Maar dat is bijvoorbeeld een attractie waar mensen van heel de wereld naar de pannen komen om die te doen. Maar voor mij is dat een beetje te zwaar.
0: Ja, maar je weet toch ook, hè, dat onder die struiken van die attractie, daar ligt een schatkist aan van alles. Hè? Want mijn man is daar 2 maanden geleden zijn gsm verloren. Die had hij niet goed weggestopt, dus eigen schuld. Maar volgens mij, als je daar gaat graven met metaaldetectors, dan kun je een nieuw Plopsaland ergens bouwen in een ander land, ergens in de wereld.
3: Ja, en hebben ze die gsm niet teruggevonden? Maar
0: nee?
3: Toch?
0: Nee, en dat ligt daar ook bezaaid. Ik ken ook iemand die daar zijn autosleutels nog altijd liggen.
2: Ja, is waar?
0: Ja, maar ja, dat is daar heel begroeid. Je kunt daar niet aan, hè. Okay, dus een kleine tip voor alle mensen die straks gaan doen. Alles goed in zakjes wegdoen. Want heel vaak denk je bij van die felle attracties, we nemen nog een voorfoto. Maar de kans bestaat dat je geen nafoto gaat kunnen pakken.
3: Ja, maar ja, ik wist van mensen die al eens een petje verliezen of zoiets. Ja, bon, van dat je zegt, ja, het is jammer, maar helaas. Maar een gsm in een auto, allee, ja, dat is nog iets anders, hè, amai.
0: Ja.
2: Geen auto, hè? Autosleutels, hè, Gert. Er ligt geen auto daaronder.
3: Ja, maar dat is eigenlijk uw auto kwijt. Hè? Ja,
2: het is hier eigenlijk allemaal begonnen. Jullie hebben daarnaast, wat hebben jullie nog van parken daarnaast, Gert?
3: Het grootste park dat we nog hebben is in Duitsland. Dat heet Plopsaland Deutschland. Dat heette vroeger Holiday Park in Hasloch op een 3-4 uur rijden van België. Eigenlijk dat is vergelijkbaar met de pannen. Dan hebben we nog een park in Coevorden, in Hasselt, in Kool, in Lammeranuit, een zwembad. Dus er zijn wel een aantal plaatsen in de Ardennen natuurlijk, Plopsaco. Er zijn wel een aantal. Dat heet nu Plopsaland Ardem, want al die namen zijn veranderd. Maar bon, op zich maakt dat niet uit. We zijn wel hier en daar vertegenwoordigd. Ja,
2: jullie mogen er vier op zijn. Ooit begonnen met een hond, hè? En die is nog altijd van de partij. Zit ook op mijn schouder op dit moment. En zo'n mooie,
3: is
2: zo
3: waar,
2: mooi
3: park
2: geworden. Ja, hij zit op mijn schouder. Mijn kleine versie, hoor, Gert. Valt er even.
3: Ah ja, oké.
2: Zeg, merci dat we hier met z'n allen te gast mochten zijn.
1: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bas van de VVSG.
2: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
1: Voor sommige besturen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het Nationaal Park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1, velden, ruimte. En 2, mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
1: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe Gold
4: met Sven en Anke.

0: ik sta hier nog altijd in de ingang. De prachtige theateringang van het hotel, het Plopsa Hotel. Anke, jij bent ondertussen met meer dan 60 luisteraars het park ingegaan. Waar zijn jullie nu ergens?
1: Yes. Ja, we staan eigenlijk al bij de Heidi the Ride. Maar ja, ze zijn nog een technische controle aan het doen. Nou, gaat het park natuurlijk open om 10 uur. Nu mogen wij om 9 uur binnen. Maar alles wordt hier goed gecheckt vooraleer wij daarin gaan. Dus ja, die mannen zijn... Ik ga ze niet opjagen, Sven. Want het laatste wat ik wil, is mensen opjagen die attracties moeten keuren. Hè. Dus we gaan hier gewoon braaf, geduldig wachten. Ik wil hier niemand zien met een gezicht van ongeduld. We wachten tot we veilig op die coaster kunnen.
0: Zeg, als je thuis zit en je denkt, goh, nu ben ik wel stik jaloers, want ik had de kinderen zo graag erbij geweest. We mogen een verblijf weggeven. Het is het laatste nu. Dit is het moment. Het is aangebroken. Het laatste verblijf in Plopsaland Village. Voor 6 personen in een prachtige villa, Villa Deauville. Waarvan dus met 4 volwassenen mag komen en nog 2 kinderen erbij. In totaal 6 personen. De prijs omvat 2 overnachtingen, 3 dagen toegang tot Plopsaland Belgium en Plopsaqua de Pannen. En de parking wordt ook voor jullie betaald. Dus dat is eigenlijk de prachtigste prijs die je kan winnen deze ochtend. Het is net iets moeilijker. Hè? Het is de laatste opgave die we klaar hebben staan.
1: Ik ging het net zeggen, Svenny. Het is niet... Ik heb in het hotel zelf heb ik het figuur niet zien opduiken.
0: Nee, dus, niet zien opduiken? Oei.
1: Nee, okay. Nee. Dus het is eigenlijk... als je geboren bent... Nou, als je geboren bent de laatste 10 jaar, ga je het niet meer kennen, denk ik.
0: Oei, maar iedereen, is
1: iedereen van ervoor, zeker wel. Allee, kom
0: maar. Oké, het is dus heel spannend.
1: Het zijn ook niet een miljoen figuren waar je uit moet kiezen, hè?
0: Dat is waar. Spannend, moeilijk, maar het is dan ook voor een prachtige prijs. 3 dagen toegang tot alles hier. Je moet nu de smartphone erbij nemen en de app openen van Joe. En laat ons weten, wat is dit?
2: Tingelingeling, daar gaat de bel. Oh, het is Pieter Paul Pruim.
3: Big, wat zeg je dan?
2: Sorry, de snorrie, Betsy.
3: Het is een schande. Een grote schande. Dat vies varken altijd.
4: Hier ben ik met taart en koffie.
5: Ik moet geen taart en koffie meer hebben. Ik moet dringend ons Bella gaan melken. Ik wil niet met u trouwen, mevrouw Pruim. Dag.
4: Maar mama lief, bent u nu gek geworden?
3: Zeg, zo spreek jij niet over je mama lief. Dat is een schande. Een grote schande, zeg ik.
6: Amazon presenteert... Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeer-

0: stuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd?
1: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor?
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp?
3: En mijn broer zijn scheve tanden?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar?
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s,
11: 70s
10: en meer.
11: Sven?

0: Anke.
1: Maar het ziet er goed uit buiten, Anke. Het is echt een mooi weertje, hè?
2: Ja, ja, ey, de zon is hier net volle bak beginnen schijnen, want ik dacht, oh, nu heb ik mijn zonnebril bij Sven achtergelaten.
1: Ja,
2: nee,
1: dat
2: het is heel
1: ook.
2: Fijn. Ja. Maar het is wel, ja, het is gestopt met regenen. En het is zo echt, ja, dit is het pretpark weer dat je wil. Hè. Niet te heet, een beetje zonneke. En het is nog vroeg in de ja.

0: moment. Maar het is echt, oh, het voelt echt zo heel erg schoolreisachtig aan. Dat is zo fijn.
1: We hebben Sophie aan de lijn. Sophie Pinceel. Dag Sophie. Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Dag Sophie.
1: Ik hoor zoveel enthousiasme in je stem. Waar komt dat nu plotseling vandaan, Sophie?
2: Oh, ik sta hier te beven. Ik ben hier op mijn werk. En ik werd toch geweld. Ik dacht, ik ga opnemen.
1: En wat had jij doorgestuurd naar ons? Wat had jij naar ons doorgestuurd?
2: Big en Betsy.
1: En Big en Betsy is helemaal goed. Jullie mogen hier verblijven heel binnenkort. In een villa voor 6 personen. Villa Deauville. Een prachtige Plopsaland Village. Jullie mogen 3 dagen in het park. Jullie mogen in Plopsaqua de pannen, de parking worden betaald. Allemaal voor jullie.
2: Yeah. Dank u wel. Super. Oh my god. Ik ben super content.
1: En je hebt kinderen ook?
2: Ja, ik heb een dochtertje die morgen start in het eerste leerjaar. En ik had vorige week al telkens meegedaan om nu te winnen, om te kunnen komen. Maar ja, ze was aan het school dat we niet gewonnen waren. Maar nu had ze super enthousiast zijn, maar ik ben wel op mijn werk. Dus ze weet het nog niet. Ik zal dat pas vanavond vertellen.
0: Toch. Wat een start van het nieuwe schooljaar. Het is jullie zo gegund. Je hebt de hoofdprijs gewonnen, lieve Sophie. Heel veel dikke kusjes aan de dochter.
2: Ja, zal ik zeker doen. Dank u wel.

0: Sven en Anke.
1: Live vanuit Plopsaland in de pannen.
2: Yep, live vanuit Plopsaland, de pannen. Plopsaland, Belgium is dat. Waar, Anke, je bent zo aan het genieten. Ik zie het zeer goed in beeld ook. Ja, jou krijg je niet meer terug in de studio, denk ik, hè?
3: Nee, ik kom niet meer terug. Het is mooi weer. We hebben toch al 3,5 uur gewerkt vanochtend. Dus kunt jij gewoon die koffie tanken en de rest afhandelen. En dan blijf ik hier bij de luisteraars. Is dat goed?
2: Ja, dat is allemaal goed. Het is Nick staat ondertussen al bij mij. Nick is de quality manager van de Plopsa Groep en verantwoordelijk voor van alles hier in huis. En die gaat zo meteen vertellen hoe gezellig is het om hier te werken. En jij, wat staat er op de plan? Wat gaat je allemaal eten? Wat gaat je alles uittesten, Anke?
3: Zeker. Ik ga de Dino Splash zeker doen. Ik ga die nachtwacht color rollercoaster doen. Ik ga de Ride to Happiness helemaal vermijden. En ja, ja. Zou iets open zijn van eten, jongens? Dat weet ik niet. Laat dat open gaan.
2: Heb je al tijd gehad deze ochtend, Anke? Volle bak.
3: Ik wil toch iets van een kraamke hebben. Ja. Een wafel of zo. Zo'n wafel met Nutella in.
2: Zorg maar dat je morgen vroeg er wel bent, hè? 6 tot 10 om uitzending te maken.
3: Dat zullen we nog wel zien, hè, zeg. Doei!
2: Moeten kinderen nog in bed gestoken worden? Ja, en boekentassen gemaakt? Ja.
0: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
3: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
4: Goh, ik ben meer voor bubbels.
3: Is dat hetzelfde?
4: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
3: Hoe dan?
4: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
3: Oh, la!
5: Happy bathroom to you.
2: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
4: en in Roeselaar.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
8: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat van jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
4: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
3: Dit is Joe Gold
2: met Carol Schmidt.
6: Goedemorgen en welkom.

heerlijke reggae-klassieker op een maandagochtend. Meer moet dat soms niet zijn. Bob Marley en de Wailers en daarvoor ook ILO. Goedemorgen en welkom tot 12 uur. Zijn dit de hits van Schmidt met stapels goede platen. Wat dacht je van Christopher Cross? Maar ook Billy Joel. Sing us a song, you're the piano man. Het is ondertussen 31 augustus, vandaag in 1987, verscheen Bad, de LP van Michael Jackson. En die zit straks om 10:30 in de schatkamer. En nu de Beatles. Joe Gold. Goedemorgen. Good morning.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die ook, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sun gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar Gold.

nummer 5 uit onze 70s top 1000, de pianoman van Billy Joel. Billy is ondertussen 77 jaar en is ook bewust gestopt met het schrijven van nieuwe muziek, omdat hij zijn nalatenschap niet negatief wil beïnvloeden. Dat vertelde hij onlangs in een interview. Hij liet weten dat hij 30 jaar geleden, na het maken van de LP River of Dreams, het gevoel kreeg dat hij klaar was. Dat is een keuze. De Rolling Stones blijven wel nieuwe muziek maken, maar wij genieten nog eens van deze

0: Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. De eenzame fietser Jimmy en Boudewijn de Groot.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: We gaan naar de 31ste augustus van het jaar 1987. Michael Jackson is helemaal terug. En niet met een bescheiden comeback, maar met het album Bad. De lang verwachte opvolger van Thriller. Mensen moesten 5 jaar wachten, dat was lang. Nu, de lat lag ook belachelijk hoog. Bad klinkt herkenbaar, maar met een scherpere rand dan Thriller. Eerst maar 17 miljoen verkochte albums, alsof dat een teleurstelling is. Maar uiteindelijk gaat hij wel richting 30 miljoen. En dan die singles. 5 nummer 1 hits staan erop uit 1 LP. Dat kunstje werd pas in 2010 nog eens nagedaan door Katy Perry. Maar Michael deed het dus in 1987, lang voor het cool was. Zelfs het titelnummer had een extra drama, want Bad was eigenlijk bedoeld als een duet met Prince. Dat is dus ook een van de grootste wat-als-momenten in de popgeschiedenis. Ja, en die clip die duurde 20 minuten, geregisseerd door Martin Scorsese. Echt. In Vlaanderen deed Michael in 1987 nog iets straffer. Hij stootte zichzelf van de nummer 1. Dat overkomt je alleen als je Michael bent. Dat was zo met I Just Can't Stop Loving You en die werd dan afgelost door Bad. En zo bleven de klassiekers komen. Als je dat album nu bekijkt, het is een soort van best-of eigenlijk. Een van mijn persoonlijke favorieten uit die Bad leg ik vandaag nog eens op in de schatkamer. Man in the Mirror.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
2: Dit Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: Humo!
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Dat was David Soul. Een zingende acteur, of een acterende zanger, hoe je het maar bekijkt. Hij was razend populair als Hutch in de tv-serie Starsky & Hutch. En hij scoorde ook een aantal hits, waaronder Don't Give Up On Us. Dan nu een van de hits van het jaar uit 1978, origineel van de Righteous Brothers. Maar het was deze Zuid-Afrikaanse band die er een hit mee scoorde. Cloud.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
5: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
4: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer, donderdag. En vrijdag valt er lokaal een bui, maxima tot 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Met Carol Schmidt.
6: Goedemorgen.

Zipping up my boots, I'm going back to my roots and Odyssey. Joe, de hits van Schmidt begonnen dit uur met Blondie en Denis Denis. Ik ben bij je tot 12 uur met topplaten van onder andere Sam en Dave. Soul Man. En af en toe ook een vergeten parel. Ken je dit nog van Promises? En die hoor je zo meteen na de superhit van Peter Maffay, de T.

0: Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

Joe Gold met een van die hitmachines. En er liepen er in de 70s wel een aantal rond. Bonnie M, de ene hit na de andere. Dit werd een van hun grootste uit de zomer van 1978. The Rivers of Babylon. Best uit de 60s, 70s en meer. Er is Sweet Louie Louise van Iron Horse.

Ai, ai, ai, ai, ai. Sandy, eerlijk, ik ken een aantal Sandy's en die zijn allemaal geboren in 78 en daarna. Om maar te zeggen, het had ook iets te maken met het succes van Grease. Dat was John Travolta. Straks bij Joe Gold, Stevie Wonder en ook The Doors. En dit is Lindsay De Paul.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt.

Ja, het was eigenlijk simpel. Als je een feest wilde geven in de 70s of 80s, je legde gewoon een van de platen op van Cool and the Gang en de rest kwam absoluut in orde. En van u later reeds deze Straight Ahead. Dit waren de hits van Schmidt. Ik ben er graag morgen terug tussen 10 en 12. En zo meteen is er Astrid tussen 12 en 3. En straks ook Raf tussen 3 en 6. Fijne maandag en geniet nog van de Asmans.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een receptje met vis?
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
2: Oh, zalm en papillot chique pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
5: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
4: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
6: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
4: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. In sport dan, Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de 7-kamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste 7-kamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de 7-kamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Zou ik de komende week heel graag van dat You're My Best Friend Queen nog net. Zeer goedemiddag, zeer welkom hier bij Joe Gold. De laatste van de zomervakantie van de maand augustus. Die wordt hier vrolijk verder gezet hoor. Met Mosse Dades zometeen. RS2 naar The Temptations hier. My Girl.

heeft toch je zo goesting krijgen om iedereen stevig vast te pakken en een knuffel te geven, ook als je dit hoort. En wat dat is, er is toe. You've got a friend. Ja, de vriendschap die blijft voortduren na Queen. Daarnet nog met You're My Best Friend. Maar zo meteen dus. Carole King nog. Na Peter Frampton, die dankzij dit nummer hier jarenlang zorgde voor het best verkochte live album met zijn Frampton's Camel. Dankzij Show Me The Way, dat er dus ook op te horen stond.

0: niet op rekenen, hè. Op Carole King, You've Got a Friend. Goedemiddag. Peaches en Herb komen eraan met Herb, die eigenlijk de muziekwereld zo goed als vaarwel had gezegd, hoor. De carrière kwam niet echt meer van de grond. Dus hij ging terug aan de slag als politieagent. Maar die Shake Your Groove thing, dat voelde hij opnieuw. En daarmee kwam een gigantische comeback. Je hoort het straks na de Drifters nog. Save the Last Dance voor me.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
3: Afstandsonderwijs.
4: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag dins bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar. Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
5: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
9: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook

Het was nog niet hun allergrootste succes. Dat is nog altijd weggelegd voor die Reunited van Peaches en Herb. Maar deze, oh, die voel ik ook wel echt hoor. Zeker op een maandag doet die deugd. Shake Your Groove Thing. Hey, goedemiddag. Straks gaan we nog eens Vlaamstalig met Louis Neefs. Laat ons een bloem naar deze knaller. Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

Als je nog eens goed luistert naar de tekst, weet je dat het zeer actueel blijft ook. Louis Neefs en Laat ons een bloem. Straks heerlijk vrolijke muziek, maar schijnbedrieg toch ook wel, want het gaat over de ultieme vorm van jaloezie die Andrew Gold, zijn Lonely Boy, die krijg je na onder andere Love is All Around hier.

0: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
7: Denk ik jarig?
6: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
7: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
6: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
7: Oh.
5: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
7: In Lier, in Temse
6: en in Roeselare.
8: Humo!
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
12: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

31 augustus vandaag. Dat is een beetje een gekke dag eigenlijk. Hè. Zo die maandag die vlak voor het nieuwe schooljaar nog eens ingezet moet worden. Ik denk dat het ideaal is om er een verlengd weekendje van te maken. Zelfs als het jou niet helemaal gelukt is om dat te regelen met de baas. Wil ik het jou laten voelen ook. Met Richie Family hier. The best disco in town.

De gitaar heeft hier vooral zijn ding mogen doen in Long Train Running van Doobie Brothers. Nu is dan weer een schone saxofoon solo die ik voor jou heb klaarstaan met Elvis Presley's en Return to Sender.

laatste dag van de zomervakantie. Morgen is het voor heel wat leerkrachten, voor kinderen, alweer die eerste schooldag. Maar wij doen van inpakken en wegwezen, want we gaan op reis. Dit is Christy namelijk met hun Yellow River.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Premier Bart Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
7: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
6: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische atletiekfederatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

Here I Am, Stuck in the Middle with You. En daar gaan we iets plezant van maken ook. Hè? Met muziek van John Paul Young, Sonny en Cher, Diana Ross. De selector, ik kan blijven doorgaan. Maar je hoort het, hè? De muziek zit goed. Ook al met de Carpenters.

Be My Baby. Straks dan weer Diana Ross, My Old Piano. En hier dan weer een verveeld klinkende Pauline Black, die een beetje lastig was over een radiostation dat steeds maar weer dezelfde saaie platen draaide. Dus dachten, dit moet ik gebruiken voor een zeer fijne hit die zeer vaak op de radio gedraaid wordt, toch wel. The Selector on My Radio.

0: Het is nog altijd augustus, die 21ste september. Is eigenlijk nog best ver af, hè, die herfst dus, met andere woorden. Maar toch lijkt hij al binnen te sijpelen, tenzij we Dreadlock Holiday misschien nog eens hard proberen draaien. Komt er alvast aan met 10cc.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
5: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.

Girls om tot 3 uur deze middag toch wel zeker hier bij mij. Maar zullen we wel eens beginnen bij het begin? Voor 2 uur mag je nog Isaac Hayes verwachten met uiteraard Theme from Shaft. The Rolling Stones hebben

Vind ik ook zo ijzersterke muziek altijd. Ook al met die We Were All Wounded at a Wounded Knee. En die krijg je meteen. Na de liefde nog eens uit de lucht te plukken met John Paul Young.

0: fluweel en diep en oh zo herkenbaar. En ik kan ongetwijfeld nog wel een paar adjectieven vinden over de stem van Lou Rawls, die ooit begon in de gospel, maar zo die disco, die soul, dat ging hem eigenlijk ook zeer goed af. Dat bewijst zeker en vast ook deze hit van hem. See you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Een receptje met vis.
8: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
10: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

rammelende gitaar. Ze zijn nooit ver weg bij de Rolling Stones en ook altijd een klein beetje boos klinken. Dat doen ze ook in die wereldhit van een Sympathy for the Devil. Zometeen een beetje dichterlijke vrijheid, want eigenlijk zou het moeten zijn You and I, maar dat klonk net iets minder goed, dat rijmde minder goed. Dus werd het Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. Die krijg je zometeen na deze Isaac Hayes nog. Theme from Shaft.

Ah nee, tuurlijk ga ik niet stoppen, omdat ik hier gevraagd ben om tot 3 uur de platen te voorzien. Maar vooral ook omdat ik nu een zeer schone nog heb klaar liggen voor jou. En die wil ik jou niet doen ontbreken. Buffalo Springfield met For What It's Worth. En die titel trouwens, voor wat dat waard is, komt niet 1 keer in de tekst voor.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prévost heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n anderhalf uur samen. Je hoort ambassadeur White.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Prévost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

zeer goede golden hits oplevert. Maar ik denk het wel met deze hier bijvoorbeeld al. Dat was voor de Commodores de eerste meteen na het vertrek van Lionel Richie. En daarmee bewezen ze dat ze het nog steeds in zich hadden hoor. Het leverde hen zelfs een Grammy Award op. Deze Night Shift hier van Commodores.

Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. En hier dan borst, haar vooruit, keel wijd open. Want hier is Sir Tom Jones met het onverwoestbare Delilah.

0: Heerlijk bij onderuit te zakken. Feelings van Morris Albert. Zometeen dan toch weer rechtveren, want van die 70s powerpop krijg je met Babies. Every time I think of you.
1: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
2: NHA. Afstandsonderwijs.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

soms mag het toch ook gewoon een beetje goed gaan. Pure positiviteit krijgen. En dat heb je met Millie Jackson. My man is a sweet man. Straks dan meezingen op zijn Italiaans. Dat is niet evident. Maar die Scopje, Scopje, Misco, die kan je denk ik wel meezingen. Hè? Raffaella Cara komt eraan met A Far L'Amore Comincia Tu. Na Fever van Peggy Lee.

En een tijdje geleden dan mocht Gilbert Montagnier heel wat kritiek opvangen toen hij in een talkshow had gezegd dat zijn pensioen niet gigantisch hoog ligt of zo. Dat gewoon rond de 5000 euro bengelt. En dat schoot toch hier en daar wat in het verkeerde keelgat. Want 5000 euro, daar kan je wel wat mee, hè? Maar niet Gilbert Montagnier dus. Je hoort hem nu met The Fool.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: De nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

fijne feeling en dat ik mag hopen dat je het gevoeld hebt, ook tot in je kleinste teen misschien wel. More Than a Feeling van Boston. Straks nog eens mee zingen, de radio hard zetten voor ABBA. Met Eagle krijg je ze zo meteen na Foundations hier. Baby, Now That I Find You.

temperaturen zitten een klein beetje lager dan we eigenlijk zouden willen. Dat is vervelend, maar dat is wel het perfecte weer nog altijd. Om gewoon in je zetel te hangen, een beetje te zappen misschien wel voor het scherm. En dan raad ik jou toch ook Netflix aan, hoor. Want daar staan heel wat leuke muziekdocumentaires op. Ook over deze bende hier. Depeche Mode met hun concertfilm M nog steeds te bekijken via Netflix. En het gaat daar trouwens over drie uitverkochte concerten zelfs in Mexico City, waar ze voor zeker 200.000 bezoekers mochten spelen. En ja hoor, deze song passeerde daar ook. Just Can't Get Enough.

Nog zeg, wat was me dat weer gezellig om in jouw gezelschap te vertoeven de voorbije 3 uur. Zometeen gaat Raf het ook eens mogen ondervinden. Na onder andere de Beatles nog met Penny Lane. Goedemiddag nog. Penny.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Nadat eerst hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een vijftigtal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zo'n 1,5 uur met buitenlandminister Prevost. Die riep White nog eens op het matje nu, omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
4: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
3: Prevost maakte White duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig van uit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met Raf van Brussel.

0: Heb je ze al beluisterd, die David Bowie Forever reeks met Alex Agnew? De moeite en te vinden via onze website en de Joe-app.
1: Joe Gold.
0: Een fijne maandagmiddag. Bij Blind Getrouwd zoeken ze opnieuw naar de perfecte match. Maar sommige deelnemers hebben hun boodschappenlijstje alvast heel duidelijk ingevuld, blijkbaar. Geen kale man. Allee, bedankt. Liefst niet te veel lichaamsbeharing. En voor sommigen mag er zelfs een bepaalde cupmaat bij horen. Romantiek anno 2026. Eerst kijken of de karakters klikken. En blijkbaar daarna ook even de technische fiche controleren. Gelukkig zoeken de experten naar meer dan alleen maar haar centimeters en cupmaten, want anders heet het programma waarschijnlijk Blind Besteld of zoiets. Heel fijne middag, blij dat je luistert.
1: Joe Gold.

Ja, Edwin heeft het volume een beetje hoger gezet met wanneer die bas invalt. Hè, zo 3/4 weg in The Chain van Fleetwood Mac. Ik heb iets vreemd ontdekt. Mick Fleetwood van Fleetwood Mac, de drummer en een van de oprichters, is verre familie van Prinses Diana. Ze delen blijkbaar een gemeenschappelijke voorvader via Diana's adellijke familie, de Spencers waren dat. Hè, waardoor Mick Fleetwood dus een verre neef is van die Diana. Waarom vertel ik dat nu? Wel, vandaag in 1997 kwam die People's Princess trouwens om het leven na een auto-ongeval in de tunnels van Parijs. Ze was amper 36 en haar dood veroorzaakte, dat weten we allemaal, wereldwijd een golf van verdriet. Voor miljoenen mensen was Diana veel meer dan alleen maar een prinses. Ze was iemand die warmte, menselijkheid en medeleven uitstraalde. Drie ontzettend fijne kwaliteiten. Diezelfde prinses Diana die zat in 83 samen met prins Charles in de zaal tijdens een benefietconcert van deze Barry Manilow in Londen. En achteraf ontmoetten ze elkaar backstage. En volgens Manilow was Diana behoorlijk onder de indruk. Sterker nog, hij vertelde later dat ze allebei een beetje over hun woorden struikelden. Een prinses die een zenuwachtige fangirl wordt. Het bestaat dus echt, zeg.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar?
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Jij stuurt in de Joab chat die man ook geen hits. Begin jaren 90 met een of andere Britse band. Dat klopt volledig, Gijs. Goed dat je dat weet. Jimmy Helms die scoorde in de begin jaren 90.

London Beat. Vaak mee in Donna's zomertour gezeten met Sonny Seil op. Die gasten vaak tegengekomen. London Beat, ook nog dikke hit met dit. Ja, dan herken je die stem wel van die Jimmy Helms. London Beat, You Bring On The Sun. Jaar 90 was dat. Zometeen een gek verhaal over een confrontatie van David Lee Roth van Van Halen met een grote discobal. Maar eerst, brillantine in het haar dat ik niet heb.

0: De Song Spion.
1: Het festivalseizoen loopt stilaan op zijn einde. Er zijn er nog een paar, hoor. Je hebt bijvoorbeeld Pinkpop in Nederland. En dat festival duurde één dag in 1980, maar had wel een machtige line-up. Onder meer Jay Giles Band en Van Halen stonden op het podium die dag. Het was nog even spannend of Van Halen het festival zou halen, want slechts één dag voor het optreden raakte de frontman David Lee Roth flink gewond in Italië. Die avond ervoor in Rome hadden ze opnames voor een televisieprogramma. En hij dacht dat ze alles goed hadden uitgedacht. De lichten die zouden tijdens het optreden uitgaan. Hij zou een sprong maken in de lucht, wat hij wel vaker deed, met zijn benen zo in spreidstand. En halverwege zijn sprong zouden de lichten weer aangaan. Maar zo'n 5 meter boven het podium hing een grote discobal. Maar die zou geen gevaar vormen voor hem. Toen de lichten uit waren, ging die discobal 3 meter naar beneden. En dat wist David Lee Roth dus helemaal niet. En ken je dat gevoel dat een catastrofe onoverkomelijk is en je er als een soort omstaander naar kijkt? Wel, dat was het geval. Mijn neus zag de discobal eerst, zei David Lee Roth. In slow motion zei hij, hey bal. En de bal die antwoordde, hey neus. En daarna verpletterde de discobal mijn neus. Zijn de woorden van David Lee Roth. De dag erna moest hij dus naar Pinkpop, waar de band headliner was. Gewikkeld in pleisters en windels wist David Lee Roth het podium te beklimmen om ondanks zijn verwondingen een spetterend optreden neer te zetten. Ze deelden het podium die dag trouwens met een bloednerveuze Joe Jackson, die voor het eerst voor een groot publiek zou optreden. De entreeprijs, lieve vrienden, was overigens jaloersmakend. 32,5 gulden, omgerekend een luttele 15 eurotjes. Dat waren nog eens ticketprijzen, hè. Maar David Lee Roth en de discobal vraagt dus om Van Halen.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.

Oh ja. Yeah. Eind jaren 70, 79 om precies te zijn. Styx met Babe. Om het dan even over een van de chouchous van het tennis te hebben. Wat een enorme verrassing op de US Open, zeg. Novak Djokovic, die ligt er al uit in de eerste ronde. Voor het eerst sinds 2006 verliest hij zo vroeg op een Grand Slam toernooi. Hij ging na een marathon van maar liefst 4,5 uur in 5 sets onderuit tegen de Argentijn Mariano Navone, zo was het. Djokovic die kampte onderweg met fysieke problemen, onder meer rug- en schouderklachten, krampen en zelfs misselijkheid en verliet de baan uiteindelijk zichtbaar geëmotioneerd. En zo blijft die felbegeerde 25e Grand Slam titel voorlopig nog even in de kast liggen. Nu, normaal is Djokovic degene die na 5 sets nog altijd recht staat. En deze keer zei zijn lichaam eerder game, set. En het is genoeg geweest, manneke. Birds komen eraan, maar eerst deze Stevie Wonder. You are the... Ja, zeg het zelf maar. You are the sunshine of my life.

0: Een nummer van Bob Dylan, een stem die een beetje op die van Bob Dylan lijkt. En een gitaar die klinkt alsof er een elektrische 12-snarige fontein opengaat. The Birds met Mr. Tambourine Man. Een belangrijk moment in het leven van een zanger of een zangeres is de allereerste solo-single. Na het nieuws hoor je die van Chaka Khan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Oh, zalm in papillot chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Wat krijg je van Bart de Meulemeester? Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
5: Dit is Joe Gold
7: met Raf van Brussel.

originele albumtekst zit de regel funky shit going down in the city. En voor de radio werd het aangepast tot een beetje keuriger funky kicks going down in the city. Want blijkbaar mocht er in 1977 wel funky van alles gebeuren in de stad. Zolang het maar geen shit was. Steve Miller Band bij Joe Gold. Vandaag in 1957, 31 augustus 1957, stak Elvis Presley, hè, de grens over voor een optreden in Vancouver in Canada. En achteraf bekeken was dat een bijzonder moment, want het zou de laatste keer worden dat de King ooit buiten de Verenigde Staten op een podium stond. Geen wereldtournees door Europa, geen Elvis in Parijs of in Londen. De King bleef daarna gewoon binnen zijn eigen koninkrijk. Gelukkig reisden zijn heupen wel de wereld rond. Suspicious Minds is dit.

0: Legendarische einde, legendarische film, legendarische Blues Brothers bij Joe Gold. Ja, het overlijden van Dolly Parton, het beroert ons allemaal. Hè. Ook Billy Joel is uiteraard enorm aangedaan door haar overlijden. Zet er een mooie post op zijn Instagram over. Het waren een paar foto's van Billy en zijn gezin die vorig jaar nog in Dollywood waren. Ze hebben Dollywood, dat pretpark van Dolly Parton, bezocht. Hij schreef er nog bij dat zijn kinderen haar muziek kenden en dat die naar haar opkeken. Een pure, eerlijke post was het. En in die laatste woorden zat de titel verstopt van de Billy Joel hit die je zo te horen krijgt. Een pure, eerlijke post.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Happy bathroom to me.
6: Amai, valt er iets te vieren?
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
6: Allee, schaf op. Ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to me.
4: Renoveert uw badkamer.
6: In Lier, in Temse
8: en in Roeselaar.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Humo!
12: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
13: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
12: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Alleen maar golden hits.
17: Uit de 60s, 70s en meer.
16: Dit is Joe Gold.

0: Wat een zot feestje daar in de opnamestudio, denk ik. Barbara Ann van Beach Boys.
1: Joe Gold.
0: Morgen is het 1 september en blijkbaar begint niet alleen het schooljaar opnieuw. Ook ons land krijgt een kleine software-update. Op school verandert er alvast heel wat. Meer nadruk op Nederlands, kennis en echte lesdagen. Wie in het eerste middelbaar onvoldoende Nederlands beheerst, kan zelfs 3 extra uren Nederlands per week krijgen. Ook automobilisten die gaan morgen nieuws krijgen. Allee, ik geef het je nu al eigenlijk. Wie met een personenwagen ouder dan 4 jaar rijdt, moet voortaan in Vlaanderen maar om de 2 jaar naar de autokeuring. En voor grote gebreken krijg je langer de tijd om ze te herstellen. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat ook het nieuwe strafwetboek van kracht. Het oude, dat geloof je niet, hè, stamde nog uit 1867. Dat was dus ongeveer...

Er even dringend aan vervanging toe als een Windows-computer uit de tijd van Leopold II. Of zoiets, hè. Donna Summer is dit. Kreunend. Oh. Smachtend. Ik ga het laten doen.

0: whiskietje, een sigaar in een groezelig, maar gezellige club. En dan die Crystal Gale, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Wel, die eerste drie, ik rook niet, ik drink niet en ik bezoek de dingen eigenlijk niet. Maar ik zie het wel voor mij. Wat een prachtnummer uit 1977. Na de reclame van een minuutje ongeveer, krijg je van mij een golden hit. Geschreven door Neil Diamond. En 35 jaar later opnieuw beroemd gemaakt dankzij een groene oger en een pratende ezel. Genoeg bewijs om erin te geloven natuurlijk.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kan dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Heerlijk nummer, maar inhoudelijk toch een pak venijniger dan die groove doet vermoeden, hoor. Je kent ze wel, hè, mensen die je recht in je ogen aankijken, vriendelijk lachen en ondertussen achter je rug plannen maken. Zo zijn er veel te veel eigenlijk. In 1972 hadden die OJ's daar al een naam voor, de Backstabbers. En het strafste van al, je kan daar nog heerlijk op dansen ook, uit 1972. Emma Franklin die staat voor je klaar, Casey en de Sunshine Band ook, maar ik ga eerst eens checken of het containerpark open is vandaag. Want we gaan de glascontainer nodig hebben.

314 in de 60's tot 500. Piece of my heart, Irma Franklin kraakt lekker in mijn linker hoofdtelefoonschelm. Straks een songtitel die je losjes zou kunnen vertalen als zoetstof, zuigeling en liefde. Zoetstof, zuigeling en liefde. Kan je er eens over nadenken, want dat is voor na 5 uur. Eerst nog het wondermooie, een van mijn favoriete Bruce Springsteen songs, Bad

0: serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
5: Bart de Mullenmeester, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
7: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
6: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
8: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
6: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden. 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan. Later kans op wat regen bij 20 graden.
4: Dit is Joe Gold.
3: Met Raf van Brussel. Wow.

Barbara Streisand, die zingt hier alsof haar volledige leven ervan afhangt. En achter de schermen zaten twee heren met opvallend veel borsthaar en falsetstemmetjes, namelijk de Bee Gees. Zometeen mag jij weer mee op zoek gaan naar een geschikte Actua-plaat voor een Actua-berichtje dat ik uit de pers heb gehaald. Na Roy Orbison en dit nummer, waarvan mijn onkel altijd zei dat dat een goede beat heeft. Dat wordt dan gezegd, hè. Een tof nummer. Een goeie beat. Heel goeie beat. Ik ga kort Onkel François helemaal left side.

0: Actua-plaat.
1: De Engelstem van Roy Orbison, Only the Lonely uit 1960. Een bijzonder tafereel in het Italiaanse Belluno. Want daar begon een dakloze man plots briefjes van 50 euro uit te delen aan voorbijgangers. Gewoon op straat, alsof hij de menselijke geldautomaat van dienst was. De man die Haider wordt genoemd, die woont in een tent bij het station en bleek dus een mysterieuze koffer vol cash bij te hebben. Sommige voorbijgangers die dachten grazie en staken het geld meteen weg, maar anderen vertrouwden het zaakje niet en belden de politie. Die stelde uiteindelijk nog 4.390 euro veilig. En nu komt het vreemdste, niemand weet waar dat geld vandaan kwam. De biljetten zijn echt, maar de man in kwestie, die Haider, die wil er zelf niets over vertellen. Dat is vreemd. Normaal vraag je bij een dakloze of je hem een beetje geld zou geven. In Belluno was het dus deze keer andersom. Jij mag daar nu eens een plaat uit de 60s, 70s of 80s aan vasthangen. Als jij denkt, ah, thematisch lijkt me dat wel te kloppen, dan mag je dat doorsturen in de Joe-app. En dan steek ik die straks in het lijstje van de suggesties. En ik draai er ook eentje. Dit is Albert Hammond.

Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: bam, la, bam, boom, Little Richards.
1: De Actua-plaat.
0: Een bijzonder tafereel in het atelier. Italiaanse Belluno. Dat las ik vandaag in de online pers. Daar begon namelijk een dakloze man plots briefjes van €50 uit te delen aan voorbijgangers. Gewoon op straat. Alsof hij de menselijke geldautomaat van dienst was. De man, die Heider wordt genoemd, dat is bijzaak, woont in een tent bij het station en bleek een mysterieuze koffer vol cash bij te hebben. Sommige voorbijgangers die dachten grazie en staken het geld meteen weg. Anderen vertrouwden het zaakje niet echt en belden de Italiaanse carabinieri. Die stelde uiteindelijk nog €4.390 veilig. En nu komt het vreemdste. Niemand weet waar dat geld vandaan komt. De biljetten die zijn echt, maar ook de man in kwestie, die Heider dus genoemd wordt, die wil er zelf niks over lossen. Die wil daar niets over vertellen. En normaal vraag je je bij een dakloze af of je hem wat geld zal geven. In Belluno was het dus deze keer. Andersom. Dit linkt jullie allemaal aan dat stukje Actua. Uiteraard. Ja, dat is de meest voor de hand liggende natuurlijk. Money, money, money van ABBA. Dankjewel, Rudy. Where do you go, so my lovely? Met dat geld. When you're alone, Peter Sarstedt. Dat was een fijne suggestie van Nancy. If I were a rich man. Jawel. If I were a rich man, suggestie van Janine. En ze zegt, ik ben nu wel nieuwsgierig naar het volledige verhaal waar dat geld echt vandaan komt. Ik denk dat we dat nooit gaan weten, Janine. Money. Ja, met die beroemde kassa-intro maakt dit, is het bijna een kant-en-klaar liedje voor het stukje Actua dat je bracht, laat Katrien weten. Pink Floyd en Money. Anneleen, die koos dan weer voor Money's Too Tight to Mention van Simply Red. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. Ja, het was letterlijk Money for Nothing. Voorbij wandelen en ineens €50 rijker daar in Belluno. Dire Straits, dankjewel Luc. Dirk die dracht aan Steve Miller Band, Take the Money and Run. Dat is misschien ook wat hij zou doen. Het geld aannemen en gewoon verder wandelen. Ah, leuke suggestie van Lisbeth. For the love of money van de OJ's. Maar die draaide ik daar straks helaas al met Backstabber. Vic dacht aan Upside Down van Diana Ross, omdat het een beetje de omgekeerde wereld is. Dus geld krijgen van een dakloze. Maar we zijn gegaan voor de suggestie die Els deed, maar ook Tine en Bart. Die zochten het meer in het mysterie. Dat het dus een mysterie is, van waar dat die dakloze aan al dat geld komt. Die €5.000 in die koffer. Daarom Sweet Little Mystery van Wet Wet Wet. Dank jullie wel.
1: De Actua-plaat.
0: Dankjewel voor alle suggesties, bedoel ik dan. Hè. Morgen doen we dat gewoon opnieuw, rond 5:30.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.

geen verzonnen rock'n'roll figuur, die Suzy Q, maar een echt meisje uit Louisiana dat in 1957 haar naam aan een liedje gaf. En 11 jaar later maakte deze Creedence Clearwater Revival er hun eerste grote hit van. En CCR had duidelijk genoeg tijd. Hun albumversie duurde bijna 8 minuten en deze singleversie bijna 4,5 minuut. Vandaag in 1987, 31 augustus 87, verscheen Bad van Michael Jackson, de lang verwachte opvolger van het gigantische Thriller. Geen eenvoudige opdracht natuurlijk, probeer maar eens een vervolg te maken op een van de succesvolste albums aller tijden. Maar Michael, die deed het gewoon. Met hits als Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror en Smooth Criminal. Na Thriller moest het dus nog groter, nog strakker en nog meer Michael worden. En dat lukte aardig. Maar we mogen niet vergeten dat alles begon met de kleine Michael en zijn broers.

Heerlijk dat ritme, dat schuffelend drummeke, zo omschrijft Edwin het in de Joe-app. Ja, het heeft iets, hè, dat schuffelend drummeke van Wild Horses. Gino Vanelli, ik heb er nog eentje voor jou en niet van de minste. Wondermooi nummer van Beatles. Ik wens jou een even wondermooie avond en we horen elkaar morgen om 3 uur weer. Salut!

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
2: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Een euro telt, hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
1: Bevoegd minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
3: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
1: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Alleen maar Golden Hits.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
3: Oh, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was het stevige.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Het is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
4: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
3: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
5: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langere geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
3: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko?
2: Check! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Humo!
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Waar?
11: Nee, geen maar.
12: Als of nog?
11: Wat blieft?
10: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
14: Dit is 70s at 7. Joe.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Een receptje met vis?
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
4: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lodelinsaar in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar wellicht aan een hoge snelheid op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Lodelijnsaar in Charleroi zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een 4e slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
2: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwissel, maanden noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
1: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en 90s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iVox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, dat zegt Jurgen de Vos van CadoNation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
2: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
1: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De Zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de Zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook heel moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.